0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker de nacht door.
1: Lekker de nacht door.
0: Non-stop muziek door de nacht.
1: WOS.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

WOS-dagstart voor vroege vogels. Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is de WOS

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: with you.
1: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
2: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
1: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer rond Wateringen moet deze week rekening houden met meerdere wegafsluitingen. De laan van Wateringseveld is dicht tussen de Wippolderlaan en Paul Steenbergenlaan. De afsluiting duurt tot 5 oktober en heeft ook gevolgen voor verkeer vanuit het Westland. Ook op de N468 tussen Maasland en Schipluiden wordt gewerkt en zijn omleidingen ingesteld. Verder gelden verkeersmaatregelen op de Zwarte Dijk en langs de Maasdijk. Vanaf vrijdagavond gaat bovendien de A20 richting Gouda dicht tussen Ketelplein en Kleinpolderplein. Daar wordt extra reistijd verwacht. Westland telt af naar de marathon van Den Haag op 1 november. Tijdens de open dag van atletiekvereniging Olympus 70 presenteerde de gemeente zaterdag de zogenoemde Westlandse power-ups. Dat zijn kleurrijke figuren in de vorm van groenten en bloemen als verwijzing naar de glastuinbouw. Langs het parcours krijgen supporters bordjes met de figuren om lopers aan te moedigen. De gemeente maakt de komende weken meer bekend over de activiteiten rond de marathon. Dan sportnieuws. Voetballer Robin van Asten uit Wateringen is geselecteerd voor Oranje onder 19. De 18-jarige middenvelder van FC Dordrecht speelde eerder al voor Oranje onder 18. Van Asten begon met voetballen bij Velo en stapte daarna over naar de jeugdopleiding van FC Dordrecht. Oranje onder 19 speelt op 24 september tegen België. Daarna volgen in Portugal wedstrijden tegen Portugal, Oostenrijk en Denemarken. Dan het weer. De dag begint met wat bewolking, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag zijn er zelfs perioden met zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. En morgen begint de dag met meer bewolking. Later komt de zon af en toe tevoorschijn. En op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: mee.
1: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
2: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
1: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips op onze regio vind je op bos.nl.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
5: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
6: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
4: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen! De regio is wakker!

0: zaterdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Spin it like
0: helemaal goud. De
2: regio
0: is wakker met
2: Tim en Luc. Helemaal goud, helemaal goud. Zijn we wakker? Ja, een hele goede morgen regio. Hoek van Holland, Westland, Maassluis, Midden-Delfland. Een hele goede morgen. Dit is de Wakker Worden met Tim en Luc ochtendshow. Luc, wat hebben we vandaag allemaal op de planning staan?
3: Vandaag is het dinsdag. Een hele mooie dag om de community
2: Tuesday,
3: waar wij hierin wonen, weer eventjes in het zonnetje te zetten.
2: Ja, we hebben allemaal leuke mensen.
3: Ja, onze jongste bezoeker tot nu toe in de studio. Die komt tussen 9 en 10. Dus die komt gezellig aanschuiven. Ze heet Sif. En ze komt hier gezellig kletsen over haar schoolproject. En daar, dat hoor je tussen 9 en 10. Dat wordt leuk.
2: Leuk.
3: Dan hebben we voor de rest natuurlijk nog dat je lekker verzoekjes in kan sturen vanochtend. Dus als je goed wakker bent geworden en je wil een heerlijk plaatje horen waarvan jij denkt, deze gaat me echt even aanzetten vandaag. Stuur die dan vooral door, even via de WhatsApp. Of gewoon via Instagram DM, kan ook. En dan voor de rest hebben we gewoon weer de tip van Flip, de release reden die wij elke dag meebrengen. En er staat een quiz vandaag op het schema.
2: Spannend. Heb je al een tipje van de sluier waar het over gaat?
3: Voor wat?
2: De quiz?
3: De quiz. Ja. Nee, moet spannend blijven.
2: Oké. Wanneer komt die?
3: Ja, de quiz komt tussen rond 8:30.
2: Oké,
3: ja.
2: Oké, spannend. Is goed. Maar nu eerst muziek.
0: Aan de slag. Dit is jouw kickstart.
4: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.

Ja, misschien dacht je net, hey, deze herken ik ergens van. Dit was Ready or Not van de Jackson 5 uit 1970. Maar zelfs dit was al een cover. Het origineel komt eigenlijk van de Delphonics uit 1968. En die melodie is daarna nog heel vaak opnieuw gebruikt. Onder andere door Fugees met hun wereldhit Ready or Not. En ruim 50 jaar later krijgt hij weer een nieuw leven. Wij gaan hem nu namelijk in een compleet nieuw jasje horen. Want wij kennen een artiest, Anto Zagu heet ze. Zij heeft ook een remix gemaakt op deze track. Maar zo zie je maar weer dat het gaat echt way back. Ja. Al die nummers. En die worden allemaal opnieuw gemaakt. Ja. Hetzelfde bij deze.

0: Wat een heerlijke track. Echt zo'n Ibiza-track.
1: Inderdaad.
0: Nou, Amter Zago zijn we toevallig ook tegengekomen op Ibiza, dus het past wel bij elkaar. We hebben hier alweer een aanvraag van Pieter, onze trouwe luisteraar, op het Flint-kantoor. Hij vraagt aan Desire van Calvin Harris en Sam Smith. Laten we die maar eens even draaien voor deze toppers. Komt-ie.
2: Aan de slag.
3: Dit is jouw kickstart.
4: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
3: Op de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Gefeliciteerd!
1: Gefeliciteerd! Even tussendoor. Als je niet jarig bent, een hele goede morgen vandaag. Het is dinsdag. En dan even de datum erbij kijken, want ja, 22 september.
0: Hey. Jongens,
1: hey. Fantastisch. Ben je vandaag lekker opgestaan of heb je een klein beetje een ochtendhumeur? Kan allemaal. Wij hebben hier al een lekker bakje gezet voor de mensen die, die dat graag willen weten. Wij doen gewoon even lekker een bakje 's ochtends. Ja. Voordat we beginnen. 1 voor 7 en dan hatsa. En jij, Tim?
2: Ja, hetzelfde.
1: Hoe voel jij je vandaag?
2: Soms doe ik wel eens een bakkie voor het bakkie.
1: Ja?
2: Ja, dus als ik me echt even die opstart nodig heb, dan ja, pak ik toch echt even een extra bakkie thuis.
1: Ja.
2: Voordat ik op de zaak kom. En dat noem ik altijd een bakkie voor het bakkie.
1: Juist. Ja. Voor de mensen die luisteren, doe jij dat ook altijd? Laat even weten of vertel het dan nu stiekem tegen je collega dat je dat toch doet. Een bakkie voor het bakkie.
2: Ja.
1: En dan gaan we nu door met...
2: Finally!
1: Let's go dan.
3: Hey!
1: En als je dat bakje nog niet gezet hebt... zet hem dan lekker als je er zin in hebt. Als jij een theedrinker bent, drink dat theetje lekker op.
2: Ja.
1: En dan gaan we van start. Watertjes trouwens ook goed, hè?
2: Of een lekker sinaasie.
1: Zou nog niet aan het bier gaan.

0: hele goede morgen. Wat een goed plaatje om wakker te worden.
1: Inderdaad.
0: Ik krijg hier een berichtje binnen van Freya. Ze zegt, jongens, hola, Tim en Luc. Zit in de trein naar Den Haag. Weer heerlijk te luisteren aan jullie. En ze heeft een verzoekplaatje doorgestuurd. Ze geeft door, Now That We Found Love van Heavy D. Let's go. Let's go. Nou, Freya, leuk dat je luistert. Onderweg naar Den Haag. Speciaal voor jou.

0: met Tim en Luc.
1: Ja, een klein verhaaltje op deze mooie dinsdagochtend. Het nummer wat je net hoorde van Baker Matt, die vonden wij super gaaf. We kwamen hier in de radio en we hebben deze al een paar keer gedraaid, zeg maar. In deze 3 weken dat we hier de ochtendshow doen. Maar wij dachten, hey, dit is gaaf. Kunnen we hier een remix op maken? Dus wij hebben op deze song die je net gehoord hebt een remix gemaakt. Dit is onze eerste draft, maar we willen hem even aan jullie laten horen. Laat vooral even weten of dat jullie hem gaaf vinden. Moeten we doorgaan of moeten we gewoon stoppen? Zeg het maar.
2: Oké, komt-ie.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
5: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
6: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
4: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Huis nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: dust, all that I adore.
1: Flipperdy Whoop.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Het is tijd
3: voor de
2: tip van
3: Flip.
2: Tip. Wij hebben geen katten thuis, hè?
3: Nee,
2: wij hebben geen katten.
3: Nee.
2: Deze tip is speciaal voor de mensen die katten thuis hebben of te maken hebben met katten in hun omgeving.
3: Want maar we hebben wel een buurtkat, Rex.
2: Ja, we hebben wel Rex.
3: De die zit in de veranda, in de tuin.
2: Dat beest is zo
3: op je brutaal. Auto,
2: onder je auto.
3: Niet normaal.
2: Maar het is wel echt levensgenieten, hoor.
3: Ja.
2: Hij gaat lekker liggen op die warme stenen en zo. Echt. Hij weet het wel goed voor zichzelf.
3: Hij heeft het goed voor elkaar, hoor.
2: Ja. Ja.
3: Oké, daar komt ie.
2: Je kunt nee blijven roepen, maar dat helpt weinig tegen een kat die aan je bank of stoelen krabt. Ze doen dit namelijk om hun geur achter te laten. Maak de bank minder aantrekkelijk met een mengsel van water en eucalyptus of citroengrasolie.
3: Jemig, wat is dat, Luc?
2: Ja, ik weet ook niet wat het is, maar in ieder geval
3: zet dit zo wel even op het verhaal, want dit ga ik niet onthouden.
2: Maak een mengsel van water en eucalyptus of citroengrasolie. Katten hebben een hekel aan die geur. Spray dit dagelijks op de krabplek en leg een krabmat in de buurt. Zo verspreid je het probleem en krabben ze waar het wel mag.
3: Juist.
2: Bijvoorbeeld een krabpaal.
3: Mm-hmm. Oké. Nou, mensen die een kat hebben thuis kunnen dit misschien bevestigen.
2: Ja.
3: Wij hebben het niet, dus wij weten het niet.
2: Nou ja, ik kan wel dit sprayen in de achtertuin, zodat Rex niet meer onze houten furniture openkrabt. Dus ik ga het zeker even toepassen.
3: Oké.
2: Nou, dit was de tip van Flip voor vandaag. Ik zet hem even voor het verhaal, op het verhaal, zodat mensen hem terug kunnen kijken. Ga naar WOS Radio of Wakker met Tim en Luc op Instagram en dan kom je hem zo voorbij.
3: En nu verder met muziek van de Bausa, Magnetic.

0: Ja. We hadden net de tip van Flip en we hadden het over krabbende katten. En toen kwam er voorbij, doe een mengsel met water en eucalyptus of citroengrasolie. Maar wij dachten,
1: wat is dat nou?
0: Nou, toen kregen we een appje van de huisboswachter van de WOS. En die gaat dus ons vertellen wat het nou precies is. Een hele goede morgen!
2: Hey, goedemorgen, mannen! Ja, nou, dat is heel eenvoudig, jongens. Want bepaalde planten geven bepaalde geuren af.
0: Ja.
2: En daar heb je denk ik wel eens meer voor. Mensen zeggen ook wel eens, zet bijvoorbeeld zet een plant, een bepaalde plant die tegen muggen is, die kan je bijvoorbeeld in je huis zetten. Nou kan je natuurlijk niet die plant voor je bank zetten.
0: Nee.
2: maar ze halen daar dan die olie uit, hè, van die eucalyptus en dat, dat gras. Daar halen ze dan die olie uit, dat kneuzen ze en dat halen ze die olie uit. En dat kan je er dus op sprayen. Dus het is eigenlijk heel simpel. Het is de geur van een plant die ze verzamelen. En dat kun je gebruiken.
0: Juist.
2: Maar stel dat je zegt, ik wil bijvoorbeeld in mijn tuin wil ik geen katten hebben. Zet daar dan een bepaalde plant neer. En dan komt die kat minder in je tuin.
0: Juist. Ja, kijk, en waar kopen we die planten?
2: Oh, wat zei je?
0: Waar kopen we die planten?
2: Nou, die kan je gewoon bij het tuincentrum halen.
0: Oh ja. Nou, dan ga ik eens even naar kijken.
2: Nou, hartstikke goed jongens, doe er een voordeel mee.
0: Ja, en kan je jezelf nog even voorstellen, want ik vind het wel leuk. Misschien gaan we weer vaker bellen.
2: Uiteraard. Nou, ik ben Helene Verduin en ik ben vrijwillige boswachter. En ik ben al jaren de huisboswachter van de WOS. En als jullie al een beetje opgelet hebben, maar ik denk dat jullie dat weten. Ik maak ook een mooi programma voor de WOS en Natuur Dichtbij.
0: Ja.
2: En nou, ik zwerf het hele land door, altijd maar op zoek naar mooie plekjes. Want Nederland is ontzettend veel mooie natuur. En zelfs het Westland, die de minst groene gemeente was, die is helemaal aan het upgraden en die wordt helemaal groen.
0: Heel dus, gaaf, goed.
2: Ja, mochten jullie een keer een vraag hebben om iets vanuit de natuur, laat het me weten en ik geef jullie het passende antwoord.
0: Nou, dankjewel.
2: Alsjeblieft, maak er een mooie dag van nogmaals. En als ik nou toch aan de telefoon ben.
0: Ja. Kom maar door met die aanvraag hoor.
2: Ja, precies. Ik ben vandaag getrouwd met 37 jaar getrouwd met de liefste.
0: Ja, gefeliciteerd Helene.
2: Dankjewel. Dus bij deze geef ik altijd een hele dikke knuffel. Die zit nog op de motor in Italië. Maar ik ga hem terug laten luisteren en dan komt het helemaal goed, jongens.
0: Helemaal goed. Leuk. Nou, Helene, een hele mooie. Oh, Tim, wat wil je zeggen?
1: En heb je daar ook een leuk verzoekje bij dan?
2: Oh, ja, weet je wat mijn favoriete plaat altijd weer is?
0: Zeg het eens.
2: Oh nee, wacht. We hebben samen een plaatje. Ja, dat is leuk. George Michael met Careless Whisper.
0: Oh ja, die is goed. George Michael met Careless Whisper. Helene, een hele mooie dinsdag gewenst.
2: Dank je wel.
0: En we spreken je snel weer.
2: Jazeker, jongens. En jullie ook een fantastische dag gewenst, hè?
0: Dank je wel. En doei doei.
2: Doei doei.
0: Nou, Tim, daar komt hij. Careless Whisper. Oh, nee? Oh, nou. Tim, kom op.
1: Ja, sorry.
0: Zet hem even op.
1: De spelling is even niet correct. Dus we gaan eerst Free Your Mind doen van de Prospa en Cloné. En dan zien we je zo terug met de aanvraag van Helene.
0: Yes.

0: alleen. We hebben hem helemaal afgespeeld voor jou. En je lieftallige man. Ik hoop dat hij snel terugkomt uit Italië.
1: De lekkerste muziek en positieve energie op de 4 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
4: WOS.
5: Ja, beste luisteraars, het is inmiddels 8:30 en Stefan sluit aan voor het nieuws.
6: Goedemorgen. Een slang heeft voor flink wat schrik gezorgd bij een woning in Honslersdijk. De 23-jarige Tom zag het dier zondag in zijn voortuin en sloeg op de vlucht. Beelden van zijn reactie, opgenomen met een deurbelcamera, worden veel gedeeld op sociale media en zijn ook te zien op onze website.
7: Mam! Mama! Mam!
6: Mam!
7: Mam! Er loopt hier een slang, gek!
5: Ja, dit zijn goede beelden, hé. Ja.
6: Tom wist de slang later met zijn moeder onder een bloempot te krijgen. Dierenopvangcentrum Westland haalde het dier op. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan, die waarschijnlijk was ontsnapt bij een buurtgenoot. De eigenaar heeft de slang inmiddels weer opgehaald. De Westlandse Moedige Moeders hebben een landelijke vrijwilligersprijs gewonnen. De organisatie kreeg de prijs vrijdag tijdens een bijeenkomst in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. In Honslersdijk worden daarvoor iedere 2 weken bijeenkomsten gehouden. Het prijzengeld wordt onder meer gebruikt voor een nieuwe website en voorlichting over het omgaan met een dierbare met een verslaving. Atleten van Olympus 70 hebben afgelopen weekend 7 medailles gewonnen bij de Nederlandse kampioenschappen voor atleten onder de 20 en onder de 18 jaar. Lars van der Kraan uit Schravenzande en Luc Boutkan uit Wateringen werden Nederlands kampioen. Van der Kraan won goud op de 800 meter en Boutkan was de beste op de 2000 meter steeple. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het rustig en overwegend droog met geregeld bewolking. Morgen is er meer bewolking en kan plaatselijk een bui vallen.
5: Juist. Dankjewel, Stefan. Hey, wat zou er gebeuren als we een slang in jullie kantoor gooien?
6: Nou, ik heb 1 collega, ik zal haar naam niet noemen, maar je weet dat het een vrouw is. Die schrikt zich rot en ik denk dat hij niet meer voor 3 weken het kantoor in durft.
5: Stop met gillen. Ja. Oké, okay, fantastisch. Stefan, bedankt voor het nieuws en tot zo. Joejoe. Ja, die slang is wel echt een leuk verhaal, maar dit is wel echt een
8: stom. En ook dat het op video staat.
5: Ik weet niet of we nog meer luisteraars hebben met een slangenfobie, maar... Hoe zou jij reageren dan, Luc?
9: Ik zou hem bij zijn nek grijpen.
5: Oh ja, joh.

0: Dan loopt hij de slijmtrek.
1: Nou, dit is echt super nee, grappig.
0: De slijmtrek. Wat is die zon?
2: Release Radar. Release Radar. De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld. Helemaal goud.
1: Ja, tijd voor een nieuwe release, hey dude!
3: Lekker zeg.
1: Vandaag eentje die letterlijk net uit is. Volva van Giuseppe Martini. Die track kwam gisteren uit via Black Camel Records. En zit letterlijk lekker op die 128 bpm.
3: Top.
1: Giuseppe is een DJ en producer uit Barcelona. Staat bekend om de groovy house sound met veel ritme. Volva gaat wat meer de Latin tech op. Dus verwacht veel groove en een zomers randje. Hij heeft trouwens ook al support gehad van de namen zoals Marco Carola, Paco Osuna en Frankie Rizzardo. Frankie. dus genoeg gepraat. Dit is Giuseppe Martini met Volver. Let's go.

0: dag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Helemaal goud.
0: De regio is wakker met Tim en Luc.
2: Daarnet hoorde je de release radar.
0: Release radar.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
4: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
6: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
4: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Een hele goede morgen. We hebben hier twee mensen in de studio. De allerjongste gasten bij ons aan tafel.
1: Yes!
0: Goedemorgen!
2: Goedemorgen!
0: Hey, wat gezellig dat jullie komen aanschuiven. En lekker vroeg. Hadden jullie vandaag al naar school gehad of niet?
3: Nee.
2: Een beetje.
3: Ja.
0: Een beetje school?
2: Ja.
0: Misschien huiswerk maken of moest je ook echt naar school toe vandaag?
2: Ja, moest ook naar school.
0: Oké, maar jullie zitten nu gezellig hier. Hey, voor de mensen die jullie nog niet kennen. We hebben hier Genoa en we hebben Sif. Ja. Genoa, kan jij je eerst even voorstellen?
2: Nou, ik ben Genoa en ik ben van SBO Diamant.
0: Ja.
2: En
0: hoe oud ben jij?
2: Ik ben 12 jaar.
0: 12 jaar. En Sif, kan jij je even voorstellen?
4: Ik ben Sif, ik ben 10 jaar en ik zit op de school SBS de Diamant.
0: Leuk. En jij bent hoe oud?
4: 11.
0: 11 jaar. Oké, we hebben hier 11 en 12. Leuk, jongens. Hey, jullie zitten hier niet voor niks, hè, vandaag. Want Sif, als ik jou even mag vragen, waarom wilden jullie graag naar de radio komen?
4: Omdat wij doen mee met de textielrace.
0: Ja, en kan je ons uitleggen wat de textielrace is?
4: Ja, dat is bijvoorbeeld kleding of schoon of kleding die kapot zijn of oud zijn. Die we kunnen inleveren en dan weer een nieuwe tweede kans kunnen geven.
0: Ja, wat leuk.
4: Ja.
0: En Genoa, jullie doen dit samen met de klas of hoe moet ik dat zien?
2: We doen dit samen met de klas. Er zijn twee groep achten.
0: Ja.
2: En dan werken we samen om zoveel textiel in te zamelen als mogelijk.
0: Ja.
2: En we spelen tegen 7 scholen.
0: Ja, want het is een race. Jullie doen het tegen andere mensen ook. Spannend, hé. Dus
2: ja,
0: weten jullie al hoeveel textiel we nu al hebben ingezameld? Of?
2: Nou, veel.
0: Heel veel.
1: Veel. En wat kunnen we winnen?
2: We kunnen eerste prijs, tweede prijs en derde prijs winnen. Eerste prijs is een schoolreis naar Memo.
0: Oeh.
2: Tweede prijs is kijken bij Rattaplan. Daar zamelen ze alle kleding in.
0: Ja.
2: En dan nog wat. En dan daar een soort knutsel doen. En de derde prijs is ook bij Rattaplan.
0: Ja.
2: Maar dan bingo.
0: Ja. Oké. Leuk. Nou, allemaal leuke prijzen dus. Maar jullie gaan zeker wel voor die eerste, zeker?
3: Ja.
0: Ja, hè?
1: Heel goed.
0: Okay, heel
1: Daarom
0: goed.
1: Zitten ze hier, denk ik, hoor.
0: Ja.
1: Ze pakken het slim aan.
0: Ja, ze pakken het goed aan.
3: Ja.
0: Nou, jullie hebben ook allebei een blaadje meegenomen.
3: Ja.
0: Oké. Nou, ik geef jullie even de kans. Dames en heren, voor iedereen die luistert. Dit zijn Genoa en Sif. En zij zetten zich in voor, nou ja, de textielrace. Ze gaan zoveel mogelijk textiel inzamelen. En ze willen jullie graag even een oproep doen. Sif, ik laat jou even het eerste stukje oplezen.
4: Dat moet hij doen.
0: Oh, ja. Genoa, jij het eerste stukje.
2: Hallo,
4: ik ben Sif.
2: Ik ben Genoa.
4: Wij zijn van de school SBS de Diamant. Wij doen mee met de textielrace. We hebben uw hulp nodig.
2: Vaak komt oude kleding in het restafval. Wij willen kleding inzamelen om deze een tweede kans te geven.
4: Om te helpen kunt u het textiel bij ons op school inleveren. Dit kan tussen 3:30.
0: Tussen 3:00 en 4:30? 5:00.
4: Op woensdag, alleen door de week. Op woensdag van 2:30.
5: Van 1:30 tot 3:30.
0: Ja.
5: Ja.
2: Inleveren kan bij Diamant in Naaldwijk. Locatie Sint-Martinusstraat 116.
0: Oké.
2: Ik bedoel 160.
0: 160. Ja. 160. Oké. Of gewoon Diamant intypen op Google en dan kom je er ook.
2: Ja.
4: Het textiel moet schoon zijn en vooral droog zijn. En in een afgesloten zak worden ingeleverd.
0: Oké, top.
1: Ja. Dus mensen, denken aan een goede stevige vuilniszak. Goed dichtmaken en dan inleveren.
0: Ja, okay. Superleuk. En waar kunnen ze bijvoorbeeld informatie vinden over het project? Weten jullie dat? Hebben ze een website van de textielrace?
2: Ja, dat wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou ja, als je wat meer informatie op wil zoeken, dan kan je naar textielrace.nl. En dan kan je daar kijken wat ze allemaal doen.
1: Ja.
0: En voor de mensen die dus nu aan het luisteren zijn, heb je ergens in je kast, ergens onder je bed of achter je bank nog textiel liggen, levert in bij de Diamant, levert in bij Sif. En dan...
1: kunnen ze een mooie reis winnen.
0: Kunnen ze een hele mooie reis winnen.
1: En de eerste plek bemachtigen.
4: Ja.
1: Wij zullen ook jullie helpen om een linkje in het verhaal te zetten bij WOS Wakker met Tim en Luc.
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen via het verhaal kunnen ze klikken en dan kunnen ze precies zien waar ze en wat ze moeten doen.
4: Ja.
1: Goed idee?
0: Ja. Inderdaad.
1: Oké. Okay.
0: En dan nog een laatste vraag.
1: Oké. Okay.
0: Jullie mochten zomaar tijdens je schooltijd naar de radiostudio. Is dit tot nu toe de leukste schooldag van het jaar?
4: Ja.
1: Hey. Leuk.
0: Gezellig.
4: Ja.
0: Nou ja, we zouden eventueel daar nog wat vragen kunnen doen. Dan kunnen we misschien nog één keertje jullie oproep doen. En dan gaan we tussendoor nog even een paar plaatjes draaien. Maar voordat we dat gaan doen, hebben jullie nog lievelingsnummers?
4: Mijn lievelingsnummer is 8.
0: 8?
4: Ja.
0: Ja,
4: oh,
0: oké. Okay. Maar nu andere vraag. Zeg maar, stel je zit op Spotify, hè? Of je luistert radio. Welk nummer vind je echt leuk?
4: Heel veel.
0: Je mag er van mij ook nog even over nadenken. Dan kan je even tussen je lijst kijken. En dan daarna doen we dan straks jullie aanvraag.
4: Ja.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, leuk dat jullie er zijn, jongens. We gaan zo meteen nog een paar vragen doen. En dan doen we eerst nog even een paar nummertjes.
4: Ja,
0: hier
4: is
0: Jamaican.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en

0: Ja, nog steeds in de studio, Sif en Genoa.
1: Hey!
0: Nou, we hadden net al eventjes wat vragen gedaan. Ja, jullie zetten je dus in voor het inzamelen van textiel. En jullie willen proberen zoveel mogelijk textiel in te zamelen.
2: Ja.
0: Heel goed. Hey, we deden net een oproep. En we willen die graag nog een keer doen. Want voor de mensen die het niet gehoord hebben, willen we graag eventjes herhalen.
3: Ja. Dit is super belangrijk, want dan kunnen ze de eerste plek winnen.
0: Ja.
2: Ja.
3: Daar gaan we wel voor, hè?
0: En wat winnen jullie ook alweer als jullie de eerste plek hebben?
2: Nou, er is een eerste prijs, tweede prijs en derde prijs. Eerste prijs is een schoolreis naar Memo.
0: Ja.
2: Tweede prijs is naar Rataplan. Daar doen ze al de recycling van de kleren.
0: Ja.
2: En daar kan je dan een soort knutsel doen. En de derde prijs is nog een keer naar Rataplan. Maar dan kan je daar bingo te spelen.
0: Juist. Dus heel erg leuk. Maar wij gaan voor die eerste prijs.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan geef ik aan jullie weer even de stage. En dan kunnen jullie het informatieblokje nog een keer doen.
2: Ja.
0: Daar komen ze, Sif en Genoa.
2: Hallo, ik ben Sif.
4: Ik ben Genoa.
5: Wij zijn van de school SPS De Diamant. Wij doen mee met de textielrace. We hebben uw hulp nodig.
2: Vaak komt oude kleding bij de restafval. Wij willen kleding inzamelen om deze een tweede kans te geven.
5: Om te helpen kunt u het textiel bij ons op school inleveren. Dit kan tussen 3:30 en 4:30. Alleen door de week, op woensdag van 12:30 tot 2:30.
2: Inleveren kan bij de Diamant in Naaldwijk, locatie Sint-Martinusstraat 160.
5: Het textiel moet schoon en vooral droog zijn en in een afgesloten zak worden ingeleverd.
0: Helemaal goed.
3: Perfect.
0: Dankjewel, jongens.
2: Ja.
0: Dus voor de mensen die nog steeds luisteren en hun textiel in willen leveren, we gaan naar de Diamant en dan kunnen hun de eerste prijs winnen. En dan kunnen we het textiel aan de mensen geven die het echt nodig hebben.
2: Ja.
0: Heel erg leuk. Nou, en net al vroeg ik aan jullie, hebben jullie misschien een leuk plaatje om aan te vragen? En die hebben jullie inmiddels uitgezocht.
2: Ja. Ja.
0: Welke gaan we draaien?
5: Oh, K-pop Diamant van Golden.
0: K-pop Diamant, oké. Okay. En dan met het nummer Golden.
3: Hier is die.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Ja, inmiddels 9:30. En Stefan die kwam weer dansen binnen rennen. Want hier is het nieuws met Stefan.
3: Nieuwsupdate.
4: Goedemorgen. De gemeente Westland is begonnen met een roulatiesysteem voor verplaatsbare snelheidsdisplays. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken ingezet om automobilisten bewust te maken van hun snelheid. Inwoners kunnen straks via de website van de gemeente zien waar de displays hebben gestaan en wat de globale meetresultaten zijn. Ook kunnen ze locaties doorgeven waar volgens hen vaak te hard wordt gereden. De gemeente gebruikt die meldingen en de metingen om te bepalen waar een smiley komt te staan.

0: staan. De website wordt later dit jaar verwacht. Een slang heeft voor flink wat schrik gezorgd bij een woning in Honslersdijk. De 23-jarige Tom zag het dier zondag in zijn voortuin en sloeg op de vlucht. Beelden van zijn reactie, opgenomen met een deurbelcamera, worden veel gedeeld op sociale media en staan ook bij ons op de website.
1: Er loopt hier een slang, gek!
0: Tom wist de slang later samen met zijn moeder onder een bloempot te krijgen. Dierenopvangcentrum Westland haalde het dier op. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan die waarschijnlijk was ontsnapt bij een buurtgenoot. De eigenaar heeft de slang inmiddels weer opgehaald. En de Westlandse Moedige Moeders hebben een landelijke vrijwilligersprijs gewonnen. De organisatie kreeg de prijs vrijdag tijdens een bijeenkomst in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. In Honslersdijk worden daarvoor iedere 2 weken bijeenkomsten gehouden. Het prijzengeld wordt onder meer gebruikt voor een nieuwe website en voorlichting over het omgaan met een dierbare met een verslaving. Het weer, vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het rustig en overwegend droog met geregeld bewolking. Morgen is er meer bewolking en kan plaatselijk een bui vallen.
2: Oké, top. Dankjewel.
0: Rijden jullie wel eens hard trouwens bij die snelheidsdisplays?
2: Ja, die van mij zit altijd op groen. Altijd. Liegbeest. Neus groeit. Die voor mij is net zo groot als dit lampje op mijn microfoon.
3: Ja, hij is vaak altijd droog. Moet wel eerlijk blijven, hè?
2: Ja.
3: Okay. Stefan.
0: Tot morgen, jongens.
2: Tot morgen, dankjewel.
1: Er loopt hier een slang, gek.

0: luisteraars, we hebben een leuke vraag voor jullie. Het heeft ook wel een beetje betrekking op collega's, et cetera. Dus mocht je nu met je collega's staan te werken, dan kijk elkaar aan en stel de volgende vraag. Luc, ben je ready voor de quizvraag?
1: Ja, ik ben ready voor de quizvraag, ja.
0: Komt de quizvraag.
1: Luc. Oké, muziek even iets achter, dan kunnen jullie me goed horen.
0: Attentie.
1: Oké, vraag, daar komt ie. Vraag van de dag. Voor je collega's of voor de mensen met wie je vandaag in je omgeving bent. Welk van deze dingen is geen officieel erkende Olympische sport? Dat was de vraag, toch?
0: Ja, maar doe er maar twee. Die daaronder is ook leuk.
1: Wat? De maandagochtendtest bedoel
0: ja,
1: je?
0: Ja, die.
1: Oké.
0: Maar het is die natuurlijk dinsdag.
1: Oké, nou dan doen we de dinsdagochtendtest.
0: Ja.
1: Komt-ie. Je collega zegt om 7:55... Ik heb echt zin in deze week. Wat is de meest logische verklaring? A. Hij heeft 3 espresso's op. B. Hij is op vakantie geweest. C. Hij probeert indruk te maken op de baas. En D. Dit is een strikvraag. Alle 3 zijn mogelijk.
0: Juist. Ik denk dat ik het antwoord al weet.
1: Oké. Ik ga de vraag op ons verhaal zetten. Dus daar kan je antwoord op geven. Dan gaan we nu de laatste 10 minuten in van onze ochtendshow. En dan hoor je het antwoord precies aan het einde. Voordat we eruit gaan.
0: Oké. Nu verder met To Your Mind van Gordo.

elke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it. Nieuwsupdate.

0: Dit was Summer van Calvin Harris. En wat blijft dit een berre, zeg. Oh, die zomer mag wel weer even gewoon beginnen. Gewoon weer. Gewoon nu.
1: Opnieuw.
0: Opnieuw. Dit is Get Up and Dance.
1: Hoe onze reden van vorige week. Inderdaad.
0: En zo het antwoord. Op de vraag. Op de quizvraag.

0: antwoord geven op de vraag. We hadden net de vraag, de dinsdagochtendtest. Je collega zegt om 3:08, ik heb echt zin in deze week. Wat is de meest logische verklaring hiervoor? Hij heeft 3 espresso's op, dat is A. Op B, hij is op vakantie geweest. C, hij probeert indruk te maken op de baas. En D, het is een strikvraag. Alle 3 zijn mogelijk. Wat is het antwoord, Tim?
1: Ah, het antwoord is een strikvraag, want alles is mogelijk.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet leuk.
1: Nee, maar dat is wel het antwoord.
0: Ik zou zeggen, hij heeft 3 espresso's op.
1: Oké. Okay.
0: Dat doe jij namelijk elke ochtend.
1: Zeg het maar, anders gaan we naar het nieuws.
0: Nee, het antwoord is D. Dat was een strikt.
2: Tim en Luc. Ja, brothers, zet je ochtend aan. Lekkere muziek. Leuke gasten. En een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc.

0: Goedemorgen. Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Score je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis.
1: Op je werk.
0: Op je werk.
1: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
1: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: de WOS. Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan twee files. Allereerst op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam. 7 kilometer, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn twee rijstroken dicht. Door een ander ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO.

0: radio aan.
1: Koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.
2: W.O.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op www.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als het niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Get ready for the lunch.
7: Getting ready for the lunch voor de dinsdagmiddag. Het is 12 uur geweest. Hartelijk welkom.
8: De WOS.
7: En dan gaat hij weer tot 2 uur vanmiddag.
8: Jeroen van der Kei.
7: Lunchen met de WOS en Bruno Mars.

0: My Soul van Bruno Mars hoorde je bij de WOS aan het begin van de lunch op deze dinsdagmiddag 22/9 op de kalender. Het is 12 uur geweest. Vrienden, vriendinnen, goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaai.
0: En hartelijk welkom aan de lekkerste van de regio. De grote WOS Lunchtafel die voor je gedekt staat tussen nu en 2 uur vanmiddag praat ik je bij. Zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, nieuws wat er toch wel behoorlijk erin heeft geslagen afgelopen 24 uur... is uit Schravenzande Witte Peet. Hij is overleden, Peter van de Helm, in Schravenzande bekend als Witte Peet. Is afgelopen weekend op 74-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij op verschillende manieren verbonden met het dorp. Eerst als kroegbaas van Bart de Prom aan de Lange Straat. En later ook als oprichter van Eetcafé De Witte aan het Marktplein. Ja, je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 13:30 natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Ja, Witte Peet, 74 jaar. Goed. Hoogste tijd om aan te schuiven in het kader van, hè, dit is tenslotte ook een soort eetcafé. Eetcafé de WOS, tussen nu en 2 uur vanmiddag. Kun je gewoon aanschuiven voor een bammetje. En de lekkerste, de beste, maar bovenal de meeste muziek. Want ook dat is allemaal gewoon weer bij tussen nu en... Nou ja, pak een beetje een minuutje of 120.

lunch bij de WHO'ers thuis in jouw regio hier op deze dinsdagmiddag. Somebody new hoorde je hier aan de lekkerste. Het is de hoogste tijd om aan te schuiven aan de lunchtafel van de WHO'ers. Lekker eventjes een beetje wegzakken in dat blauwe WHO'ers plush. En natuurlijk je bij laten praten rondom het belangrijkste nieuws. Maar niet alleen het nieuws is wat de klok slaat. Natuurlijk krijg je ook fijne muziek voorgeschoteld. De catacomben gaan we in voor zo'n lekkere trek, hè? Zo'n muzikale parel uit lang vervlogen tijden. Heb je daar trouwens een suggestie voor? Laat het me weten door een WhatsApp berichtje te sturen naar 0174-446600. 0174-446600 is dat. Of een mailtje naar radio@wos.nl. Verder natuurlijk ook straks iets na 12:30 het muzikale beleg voor op je boterham. Het lunchpakket wat eraan zit te komen. En dit is Adele en Skyfall.

met de WOS thuis in jouw regio en de muziek van lang vervlogen tijden, maar zeker ook van de afgelopen tijd. Je hoorde Post Malone en Chemical, daarvoor ook Adele en Skyfall hier op deze dinsdagmiddag. Kijk even naar het weer van vandaag. Ja, de bewolking die is hardnekkig. Vanmiddag is er gelukkig vanuit onze regio ook wel wat kans op een zonnetje wat er af en toe eens een beetje doorbreekt. Weinig wind vandaag, 18 tot 20 graden. Dit zijn de Pointer Sisters en Happiness.

0: social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis. In je regio. De WOS.

0: Black Slate en Amigo hoorde je hier op de radio bij de WOS aan de lunchtafel. De lekkerste, die van een metertje of 26.
1: Het lunchpakket.
0: Ja, hoeft het uit voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik met alle liefde en plezier het muzikale beleg weer uit op die bammetjes. Dus als jij de bammetjes klaarlegt, heb ik Too Unlimited voor je zometeen met Twilight Zone. Jazeker, die hoor je zometeen hier. Ook muziek van Michael Bublé komt eraan. Haven't Met You Yet. En dit is er Taylor Swift. Dit is Opalite. I had

Het muzikale beleg voor op je boterham. Met de 90's flapper eventjes om hem af te sluiten. Om hem af te toppen, zoals dat zo mooi heet. Too Unlimited en Twilight Zone hoorde je ervoor. Michael Bublé en ook Taylor Swift zat vandaag lekker op je boterham. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, nou met Taylor Swift, daar wil ik wel een boterhammetje mee eten. Die boterham willen we wel aflikken. Nou goed, in ieder geval, ze zat vandaag lekker als muzikaal beleg op je bommetje. En morgen iets na 12:30 natuurlijk weer vers lunchpakketjes hier. Dan weer vers muzikaal beleg voor op je bommetje. De Eurythmics hoor je zometeen. En dit is Alex Warren.

de Eurythmics en Ride By Your Side. Zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. En zometeen het nieuws van 1. Dit is Cameron Whitcomb. Nog tot aan dat nieuws. Dit is The Kingdom of Fear. I'll show you.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werk.

0: Zorgen van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS Journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Julian Clark op de radio, Jorde Hélène en daarvoor So Easy van Olivia Dean. 1 uur geweest, goedemiddag.
1: De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio, want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. Een lang gekoesterde wens komt uit, zowel voor Ad Swinkels en Marty Olstorn van bierbrouwerij Zwol als voor Monster, een eigen proeflokaal met brouwerij midden in het dorpscentrum. De afgelopen weekend gingen de deuren open voor het publiek en we hebben een kijkje genomen daar. Dus jij kan dat kijkje ook nemen op WOS.nl in de WOS-app. Dan ben je ook weer helemaal bij. Maar het lekkerste is natuurlijk volgens mij gewoon om er eens te gaan proeven. Dat, ja, weet je, je kan er nog zoveel over vertellen en zoveel over laten zien. Maar ja, goed, uiteindelijk moet je het zelf maar gaan ondervinden. En zo meteen om 1:30 een vers update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Dit uur ook de catacombe in voor de lekkere track. En dan hoor je Alphaville dit uur. Somio komt er ook aan. En eerst Roof Armada.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

Alphaville en Forever Young hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. Ja, mocht je nog een bammetje naar binnen aan het vouwen zijn, dan ben je natuurlijk de late luncher. Maar niet minder belangrijk, je bent van harte welkom om lekker aan te schuiven. Lekker een beetje weg te zakken in dat blauwe WOS Plus. En mocht je het al wel naar binnen hebben gespeeld, nou, dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. En zorg ik voor het stukje nagerecht. Een beetje keuvel over het nieuws. En een beetje lekkere muziek draaien. Ah, kopje thee erbij. Is toch lekker? En wat we trouwens ook doen zometeen is iets na 1:30 de catacombe induiken. Voor de lekkere track. Die muzikale parel, je weet het. Iets na 1:30 stoffen met eentje af iedere werkdag. En vandaag doen we dat natuurlijk gewoon weer. En heb je een suggestie daarvoor? Laat het even weten. Mailtje radio@wos.nl of een WhatsApp-berichtje via 0174446600. Ja, eigenlijk is er hoeft maar één eis. Er moet een klein laagje stof op zitten. Ja, zo simpel kan het zijn, dus laat het maar weten. radio@wos.nl of een WhatsAppje via 0174446600.

0: Miley Cyrus, tegenwoordig door het leven als gewoon Miley. Ja, de nieuwste tracks die komen gewoon uit onder de naam Miley. Neem ze een beetje afscheid van de naam Cyrus. Je hoorde in ieder geval eentje uit de tijd dat ze nog wel Cyrus heette als artiest. End of the World hier tijdens de WOS Lunch. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in voor de lekkere track. En we gaan ruim 60 jaar terug de tijd in, hoor. Ja, jaren 60 zometeen hier. Dus pak het stofdoekje er maar bij. De naald gaat diep in de groef. Verder hoor je ook Manning Goldband. En Michael Jackson hoor je ook met Black or White naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het WOS Nieuws van half 2.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend

0: staan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Stiekem van Maan en Goldband hoorde je hier bij de WOS.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag, waarvan we kunnen zeggen dat het een band is die ontdekt werd in Disneyland. Ja, daar speelden ze namelijk in de zomer van 1964. Een jaar later werd er een gigantische hit eigenlijk uitgebracht. Overigens niet als enige het nummer uitgebracht, want ook Sammy Ambrose die bracht het nummer in 1964 al uit. Maar juist de versie van Gary Lewis en de Playboys werd een enorme hit. Ja, achter de schermen een paar heel grote namen, onder andere Hal Blaine en ook toetseniste Leon Russell die werkte mee aan de opname. En er is echt door de jaren heen best wel wat discussie geweest over wie er nou precies op de plaat speelde. Gary Lewis heeft altijd benadrukt dat de Playboys zelf op de opname speelden, terwijl de producer van de club en andere bronnen een grotere rol voor de sessiemuzikanten hebben beschreven. Nou ja, of je het hoort, oordeel zelf. Terug naar 1965 met Gary Lewis en de Playboys. Dit is This Diamond Ring.

Shepherd and Coming Home hoorde je hier bij de WOS. Daarvoor de lekkere track van vandaag van Gary Lewis en his Playboys. En de Playboys eigenlijk, om het gewoon maar eventjes helemaal rond te breien. Je hoorde This Diamond Ring uit 1965. Morgen iets na 13:30. Natuurlijk weer de catacombe in voor zo'n muzikale parel. Jouw suggestie is meer dan welkom. Radio@WOS.nl. Kun je hem per mail deze kant op sturen, jouw suggestie. Of via een WhatsApp berichtje 0174 44 6600.

Meatloaf, een paradise bij het lichtje van je dashboardkastie. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Zometeen nog veel meer lekkers onderweg. Veel meer muziek in jouw regio tijdens deze dinsdagmiddag met een bakkie koffie. Hoor je Licky Lee, Wax komt eraan. Ella Langley onderweg. De Scorpions, ook een opwachting zometeen. En het is een full house zometeen hier. Want ook het nieuws uit de regio krijg je voorgeschoteld. En dat laatste nieuws zie je vanavond ook om 18:00 weer bij de WOS op tv. In WOS Vandaag de Dag. Goed, dat is hij. Het vervolg van deze dinsdag, ik zou zeggen, maakt er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen. Tussen de middag.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lunch. Lunch.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis. In je regio. De

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet, zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse moedige moeders en naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevardsveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevard het Sveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevard het Sveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevardetsveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevard Sveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevardsveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS

0: Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Jean het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Ochtend aan.
2: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
6: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
5: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
7: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
5: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevardesveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: over sport? Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse moedige moeders en naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijs

0: En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
5: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
4: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
4: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
3: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
4: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
3: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.